Twilight Flight, Flight Ride. And I a biggest to feel courage. Uit zijn half Jackie uitgekraai. En daar een steen, een aftrand. En hij een tracker, oh

sippen. Vol om elke nacht oor zwarte rivieren. Oor kransen van beton. Als jij aan jou stapt,

sippen. Vol om elke nacht oor zwart rivieren. Kijk niet in alom. Dalk vind jij die land van blauw saffieren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

wanneer gaan ek jou weer sien? Hoekom het ek nie een kans gewag nie? Ek weet, want ek was net 19. Jare gaan voorbij en steeds bly wonder ek of ek jou weer sal vind. En ek denk weer terug aan die dag, baby, ai, ek was dan net een kind.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

honger? Ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: manne van Waste, the tips of my fingers. Chris Els niet voor het die al daar gaat. Kenny Rogers met The Gambler. Die tijd is nu zo'n minuut voor een. Jy is ingeskakeld so met my Chantal net hier op die country hardloop. En smaak vir jou lekker country muziek op hierdie zondagmiddag. Kom eens kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeur het. Die 19de juli in 1961. Johnny Cash neem Tennessee Flat Top Box in Hollywood. By Columbia Studios op. 1962, Ray Charles ontvang gouden plate vir sy enkelsnit I Can't Stop Loving You, as ook vir sy album Modern Sounds in Country and Western Music. Dan in 1975 is Lefty Frizzell, die Amerikaanse country sanger en liedjieskrywer van die 1950s oorlede. Hy het groot invloed gehad op kunstenaars soos Merle Haggard, Willie Nelson, George Jones, John Fogerty en Roy Orbison en was deel natuurlijk ook deel van die Traveling Wilburys. In 1980 het Dolly Parton Old Flames Can't Hold a Candle to You vrygestel, waar die volgende maand nummer 1 op die country trefferslijste behaal het. Geskryf dier Peep Sherbert en Hugh Moffat was dit een nummer 14 country treffer vir Joe Sun in 1978. Dan die laaste 1991 Alan Jackson ontvang gouden status vir die treffer van hom, Don't Rock the Jukebox.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Here's Charles Jacoby mit Mockingbird Song. Eddie Abbott intwitted Hearts on Fire en John Denver met Take Me Home, Country Roads. Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit en dit is Hello Lonesome, een traditionele country enkelsnit dier Cody Johnson als die tweede snit van zijn studioalbum Banks of the Trinity. Geschreven dier Jimmy Urie, Seth Mosley en Matt Rogers. Die liedje vertel die story van eenzaamheid en waar een persoon uiteindelijk opdag na een gebroken hart. In die eerste vers begin die sanger wat besef dat de verhouding voorbij is en dat eenzaamheid terugkeer en let op dat sy geskiedenis van eenzaamheid hand aan hand gaan met sy hartseer. Kom ons luister na Cody Johnson, sy Hello Lonesome.

Charlotte Stem, Patsy Klein, You're Cheating Hard. Net voor het Mo Bandy, Cheating Situation en Toby Keith met Don't Let the Old Man In. Ek het een boodskap hier van Gys afgekrys en met die krag wat af is, kom my militaire grensdienste radio van 1976 handig te pas. Luister sal ons luister na Luister FM.

Freddy met I Love You This Big. Bellamy Brothers, net voor het Feeling the Feeling en Millie Joe Spears met Blanket on the Ground. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit, een country samenwerking tussen kunstenaar James Johnson en sanger Chase Matthews. Nou, Smoke I've Known met moderne country klanken met het thema rondom die kleine dorpse leven. Die vieren wat gebrand wordt en natuurlijk die saamkeiers. Hier is James Johnson en Chase Matthews met Smoke I've Known.

So dit is dan ook jy se een vir vanmiddag se sonndagserenade. Dit is Lize Beekman met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En keuse nommer 2 is hierdie ene.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

maar lekker. Om een lekker draaivlees hier. Ik allemaal genoeg bij. Zal maar lekker amper hier. De zaal mijn kinderen samen lek. Mijn vrouw zei extra trek. Ach nee, wat moet die mensen doen? Ik zei verhaal dus waarom. Die rivier gezette arm. Om zelf een glaasje bier.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

maand op een lekker warm avond in die koel van een middernachtstraat. Dan is allemaal in rust, dan is allemaal onbewust van die woelingen onder in die straat. Vleeplak in die hand, schiet lamp in die ander met die draad van de karbatterij. Ja, Koos zijn vijand en hij zal niet rust, door het Koos elkeen eerst krijgen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

geleden. Daar heb ik je gevraagd om weer in te dragen. Je antwoord was nu ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog

Ik sta op haar balkon. En ik drink haar appelkoestie. Ik kijk naar Kaapstad in die nacht. En die lachjes. En die zwart.